0: Goedenacht. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd en dat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. En bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vannen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Dit is jou. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd. Sommige bewoners met hoogwerkers zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken er ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel voordeel.

0: Earth Happy You.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het.

0: zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Dit is het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de 4e etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. 2 mensen raakten gewond, 1 moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is het weekend van Joe.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand... private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
1: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
0: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
1: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Dit is Jan.
9: Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. 2 gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: En een champagneontbijt met een enorme taart met 68 kaarsjes. Voor deze vrouw. Ja!

Janet Jackson bij Joe. When I Think of You. Haar broer hoor je ook zo meteen bij Joe met Wanna Be Started Something. Seal komt eraan en Abba. Maar eerst Bonnie Tyler. Die klinkt alsof je een zware zaterdagavond hebt gehad gisteren.

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1 seizoen op nu.nl. Het laatste F1 nieuws, het eerst op nu.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
17: Hands van voordeel.
16: Aldi.
19: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
20: Fijne zondag, met lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Je hoort Dan Henley, dit is Boys of Summer.

Bij Joe zing je mee met lekkere liedjes. Het is 70s, 80s en 90s. Het is heel belangrijk, hè, dat je af en toe meezingt. Ook al ken je de tekst niet. Maar dat het ongegeneerd kan, geen enkel probleem. Morgen ook weer tussen 9 en 10. Een nieuwe aflevering van de Joe Singalong in de Coen en Sander Show.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ah, oh, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Strikt. Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo. Dit
15: is het nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten. En ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Joe met Daniel Smulders.
18: Fijne zondag, leuk dat je luistert. Peter Allen hoor je, I Go To Rio, Robbie Williams en hier is Toto met Pamela. Ciao.

0: en dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
3: Maar wat?
2: Dat hoor je morgen.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
4: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging. Nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wat heb je mis? Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: Met de dijk, ik kan het niet alleen. Boney M komt eraan. En hier is Richard Marx, Right Here Waiting.

helemaal niet. Je hoeft het helemaal niet alleen te doen, want morgenochtend zijn die twee er weer. Koen en Sander terug van vakantie met twee dingen die heel belangrijk zijn. Morgenochtend luisteren vanaf 6 uur. Koen en Sander show bij Joe.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de Verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
9: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
8: Welkom bij de
7: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee, Plus.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen. Nederland stuurt opnieuw 2 blushelikopters naar

0: België die gaan helpen een grote natuurbrand te bestrijden. Sinds afgelopen nacht is de situatie niet verbeterd, ziet deze verslaggever van de VRT.
1: Het vuur is blijven uitbreiden. Bovendien is die wind vannacht nog altijd niet gaan liggen, waardoor er op verschillende plaatsen nog altijd brandhaarden zijn bijgekomen en het vuur dus eigenlijk verder naar het oosten is gegaan.
0: De brand woedt in een natuurgebied tussen Luik en Aken. Zo'n 2700 hectare aan natuur is verwoest. Onrust bij een festival in Wormer in Noord-Holland. Op een gegeven moment mochten er gisteravond geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over, meldt NH Nieuws. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden viel een gewonde. In Oosterhout hopen geëvacueerde bewoners snel weer naar huis te kunnen. Afgelopen nacht was er brand in hun flat. De bewoners moesten snel weg, was te zien bij Hart van Nederland.
2: Je kon maar net iets aandoen en wegwezen.
3: Dus de vierde etage is volledig uitgebrand. En de rest van de woningen zijn ook allemaal roet- en waterschade.
0: Na metingen van de brandweer moet blijken of de flat weer veilig is. Bij de brand vielen 2 gewonden. Rio de Janeiro heeft al jaren een gigantisch Jezusbeeld. Polen heeft een enorm Mariabeeld ingewijd. Die is nog groter dan het Jezusbeeld in Brazilië. Een rijke Pool heeft het laten neerzetten in een klein dorpje. Hij wilde mee zijn dankbaarheid aan God uiten. Dan het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui. Het wordt 20 tot 26 graden.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: En The Rhythm of the Night uit de 90's van Corona hoor je zometeen. Ook hoor je Bruce en hier is Prince. Ja.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu

0: Lekker zomers, altijd laag. Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Fijne zondag, je hoort Billy Ocean, Madonna en hier is Queen met A Kind of Magic.

Bijzondere dag vandaag in huizen Madonna. Ze is jarig, hè? Weet je hoe oud ze wordt? Ik weet niet of ik het hardop mag zeggen, want voor je het weet, weet ze me op te zoeken. Ze is in ieder geval 8 jaar jonger dan deze man, die is 76. Het is Billy Ocean, weet je wel.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel.

0: KPN. Voor een beter internet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: De hete zomer, crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Het nu.nl nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. De natuurbrand in de Belgische Ardennen blijft zich uitbreiden. 3000 hectare veen is al verwoest. De brand is zelfs tientallen kilometers verderop te ruiken, vertelt deze Belgische campinggast bij de VRT.
12: Met een doordringende brandgeur. Dan gaan wij ons klaarmaken om te vertrekken, want dat is niet leuk dit, hè.
11: Nederland heeft 2 helikopters gestuurd om te helpen blussen. Al lange problemen met de bewoner van de uitgebrande flat in Oosterhout. Dat zeggen meerdere buren tegen Hart van Nederland.
13: Ja, het is een beetje hoog opgelopen deze week. Een aantal keer ook een politie voor de deur geweest. Een keer of 3, 4.
14: En we weten al jaren dat het een probleemgeval is. En
15: wat voor problemen?
14: Nou ja, ze is niet helemaal in orde.
11: De brand brak afgelopen nacht uit op de 4e etage. 2 mensen raakten gewond. Een drama met een paardenkoets in Zwitserland. Bij een ongeluk ermee zijn 1 dode en 12 gewonden gevallen. De koets raakte opeens van de weg. Daarna reed hij een helling af en klapte op een boom. Hoe het zo mis heeft kunnen gaan is nog onduidelijk. En wat een vossenkop leek, blijkt die van een Tasmaanse tijger te zijn. Daar kwamen ze achter op een veiling in Engeland. De aanbieder had de kop ooit gekocht voor zo'n €60. Nu veranderde die van eigenaar voor bijna €60.000. De Tasmaanse tijger stierf jaren geleden al uit. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Alleen in het noorden is er kans op een bui. Het wordt 20 tot 26 graden.
16: Dit is Joe met Daniel Smulders.
17: En alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Dr. Hook, The Connells en hier is Whitney Houston.

Mocht je horloge kwijt zijn en je telefoon is leeg, je wil weten hoe laat het is. In het weekend altijd makkelijk bij Joe. 70s at 7 vanavond om 7 uur. 80s at 8, een uur lang jaren 80 om 8 uur. En om 9 uur de 90s at 9. Zometeen hoor je Michael Jackson. En nu, Mariah Head, One Night in Bangkok.

0: Nog heel even en dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
3: Maar wat?
2: Dat hoor je morgen.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining... en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Dit is Joe met Daniel Smulders.
25: Met een liedje uit een van de meest iconische muziekfilms uit de 70s. Je gaat er meezingen, zo direct.

je dat eigenlijk? Is dat het nieuwe werkseizoen? Dat begint voor heel veel morgen? Beetje raar om te zeggen, maar het is wel. Vakantie is een mooie break. Morgen, nee, dan start mijn nieuwe seizoen weer. Ook voor Koen en Sander trouwens zijn we terug van vakantie. En wie is toch die nieuwe nieuwslezer? Morgenochtend ga je horen. Vanaf 6 uur, de Koen en Sander Show, de ochtendshow van Joe.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie,

0: 25% korting. En plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is het nu.nl nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. De brand in de Belgische Ardennen lijkt niet richting Duitsland te gaan. Inwoners van de grensgemeente Monschau kunnen opgelucht ademhalen. Die hoeven niet weg. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De Belgische brandweer krijgt moeilijk grip op het vuur in de Ardennen. Een dode in een huis in Lelystad. De politie vermoedt dat daar een misdrijf is gepleegd. Wat de aanwijzingen ervoor zijn, is niet bekend. Ook bij een volkstuincomplex in de buurt van het huis waren agenten. De politie wil alleen kwijt dat die daar onderzoek deden. Een zoektocht naar een man in Baren. Hij verdween na een ruzie, weet RTV Utrecht. De politie wil er niet meer over kwijt dan dat er relatieproblemen waren. Wie de man ziet, wordt opgeroepen 112 te bellen. De politie raadt het af om op hem af te stappen. En hokjes voor pasfoto's zijn weer helemaal hip. Door de digitalisering verdwenen ze steeds meer. Maar in Amsterdam duiken ze weer op, ziet stadszender AT5.
4: Ik vind dat heel leuk voor herinneringen en zo. Dan kan ik op mijn kamer zitten.
5: I think it's so fun to kind of have something separate from social media and just something that you can have to carry around.
3: De fotohokjes zijn een hype op de socials. In het weekend staan er zelfs rijen. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Alleen in het noorden is er kans op een bui. Het wordt 20 tot 26 graden.
2: Dit is Joe met Chantal Hutte.
6: En met Laura Pausini, La Solitudine. Ook Steve Miller Band, Abracadabra komt eraan. Maar eerst, U2. Ciao!

Zo heb Eric Carmen en Hungry Eyes. En ook Bob Marley en de Wailers, One Love, komt eraan. Maar eerst muziek van Barry White. Even lekker zwoele tonen deze zondagmiddag. Met You're the First, the Last, My Everything.

0: komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in

0: happy you. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Dit is Joe met Chantal Hutten.
8: En fijne muziek van Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Ook de Hughes Corporation Rock the Boat komt eraan. Maar eerst Bob Marley en de Wailers.

augustus. Mocht je nou nog niks te doen hebben, dan zou ik je vooral even aanraden om een beetje richting het oosten, het noordoosten van het land te trekken eigenlijk. Want het is vandaag de dag van het hunebed. Oftewel die hele grote stenen die voornamelijk zo'n beetje in Drenthe daar staan. Kun je vandaag lekker gaan bekijken, want alles staat in het teken van de dag van het hunebed. Blijft indrukwekkend hoe dat daar is gekomen natuurlijk. Gewoon een klein tipje voor vandaag. John Farnham hoor je na Alana Miles.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
15: Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Nu.nl Nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Het blussen van de natuurbrand in België gaat voorlopig nog even duren. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen.
2: Wij zijn een paar dagen vooruit aan het projecteren. Dat is afhankelijk van wat België vraagt en wat andere landen kunnen leveren. En wat Nederland wil leveren, gaan wij daar dus langer en met een grotere inzet door of met minder.
1: Vertelde een kapitein van Defensie op Radio 1. Net als gisteren zet Nederland 2 blushelikopters in. Niet alle flatbewoners in Oosterhout mogen terug naar huis na een brand. Het vuur brak afgelopen nacht uit en er vielen 2 gewonden. Bewoners van de bovenste etages kunnen nog niet terug. Ze mogen van de gemeente in een hotel overnachten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een storing met metro's in Amsterdam. Daardoor reden die ruim een uur niet. Het systeem voor de verkeersleiding werkte niet goed. Inmiddels rijden de metro's weer. Wel kan het zijn dat ze niet volgens dienstregeling rijden. Sommige metro's kunnen door de storing op een andere plek staan. En een nieuwe film komt er weer van The Simpsons. De makers achter de tekenfilmserie hebben dat gezegd. Waar de nieuwe film over moet gaan is nog niet duidelijk. Wel moet die volgend najaar te zien zijn in die bioscoop. De eerste Simpson-film kwam uit in 2007. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. Alleen in het noorden is de kans op een bui. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: Dit is Joe met Chantal Hutten.
3: En met Eric Clapton, I Shot the Sheriff, ook de Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back komt eraan. Maar eerst Phil Collins.

Deze blijft voor mij echt wel favoriet om mee te zingen, hoor. De Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back, hoorde je bij Joe. En morgenochtend natuurlijk nog weer veel meer meezingmuziek in de Joe Singalong. Tussen 9 en 10 een uur lang alleen maar meezingen. Chicago, Hard to Say I'm Sorry komt eraan. Maar eerst The Outfield and Your Love. Joe!

0: 7. En dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
3: Maar wat?
2: Dat hoor je morgen.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
9: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus.
16: Wauw.
15: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie...

Berichtje van Vincent in de Joe-app. Die zegt, ik ben alles aan het klaarmaken voor de barbecue van vanavond. Komt allemaal familie langs, dus ik wil het eigenlijk allemaal wel goed op orde hebben. Ja, dat snap ik wel, ja. Heel erg veel plezier en succes. Ik hoop ook dat het weer een beetje mee zit voor je. All Saints Never Ever komt eraan. Ook Chaka Khan hoor je. Maar eerst, Elton John.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact... van €139 voor €89,99. Dat zeg ik...
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen... voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes... dan win je €25.000.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo.
21: Dit is jou.
22: Het nu.nl nieuws van 3 uur.
23: Goedemiddag. Een verdachte is er opgepakt voor een brand in Oosterhout. Het vuur woedde vorige week in een huis. Er was op dat moment niemand. Wel moesten buren worden geëvacueerd. De verdachte is een man van 26 uit Oosterhout.

0: De politie denkt dat hij de brand heeft aangestoken. Een skinnybike die maar liefst 120 km per uur kan halen, die is door de politie in Enschede van de weg gehaald. Een skinnybike is een soort fatbike, maar dan met dunnere banden. Het ding is in beslag genomen en wordt vernietigd. De politie zegt dat de eigenaar kan rekenen op een forse bekeuring. Spanje onderzoekt een mogelijke aanslag op een Iberische orka. Het is de meest bedreigde orka-soort ter wereld. Op de rugvin zijn schotwonden ontdekt. Het zou een vergeldingsactie kunnen zijn. Orka's ramden de laatste tijd nog wel eens boten bij Spanje. Dat doen ze vermoedelijk om te spelen. En FC Groningen heeft de tweede zege van het seizoen geboekt. ADO Den Haag verloor thuis met 1-4. FC Groningen speler Tom van Bergen scoorde snel, was te zien bij de NOS.
1: Haal uit Van Bergen, dit is je kans en dit is ook een doelpunt. Precies na een kwartier.
0: Momenteel is de wedstrijd Feyenoord Go Ahead Eagles aan de gang. FC Twente speelt tegen PEC Zwolle. Later vanavond staat nog Ajax Heerenveen op het programma. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Morgen eerst regen, daarna zon. Het wordt dan maximaal 22 graden.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
3: En met Ten Sharp, so you staat klaar. Eurythmics hoor je ook, There Must Be An Angel. Maar eerst Bruce Springsteen. Ja!

Angel bij Joe. En dan gaan we direct door naar een liedje dat daar perfect bij aansluit. Heaven Must Be Missing an Angel. Tavares hoor je nu. Maar ik zou hebben Joan Jett en de Blackhearts. I Love Rock and Roll. En ook de Bengals staan klaar. Morgenochtend zijn Koen en Sander weer terug na hun zomervakantie. Ze zijn er een aantal weken niet geweest. Maar wat gingen ze spannend weg, hè? Ja, dat was gewoon echt een hele dikke, vette cliffhanger. Want wie wordt de nieuwe nieuwslezer van Koen en Sander? Morgenochtend ga je het merken. Luister tussen 6 en 10.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Dit is Joe met Chantal.

Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En die muziek die bevalt goed, zo stuurt Misha in de Joe-app. Ze zegt namelijk, hoi Chantal, ik ben flink aan het genieten terwijl ik tractaties aan het knutselen ben voor mijn dochter. Ze wordt volgende week 8. Nou, alvast gefeliciteerd en veel plezier en succes nog daar. Ik ondersteun je met Tepao, China in Your Hand en ook Tears for Fears komt eraan. Maar eerst Crowded House en Weather With You.

0: met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
20: Dit is jou.
21: Het nu.nl nieuws van 4 uur.
22: Goedemiddag. Vogels gedragen zich anders tijdens een zonsverduistering. Dat werd al gedacht, maar nu blijkt het ook uit onderzoek. Wetenschappers bestudeerden woensdag het gedrag van vogels. Vooral mezen en duiven gingen zich verstoppen toen de zon verdween. Kraaien gingen massaal naar hun nest. Een kunstdiefstal op het Italiaanse eiland Sicilië. Het zijn 4 bijzondere werken uit de Renaissance-tijd. De diefstal gebeurde tijdens een traditioneel feest. In Italië wordt vaak kunst geroofd. Afgelopen week werd nog een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Iran beloont het doden of gevangen nemen van Amerikaanse soldaten.

0: Voor elke militair valt er zo'n 26.000 euro te verdienen. Vrouwen krijgen zelfs het dubbele van dat bedrag. De spanningen tussen Amerika en Iran houden aan. Een tijdelijk akkoord is al meerdere keren geschonden. En een recordbedrag voor een elektrische Ferrari. Op een veiling bracht hij 35 miljoen euro op. De nieuwprijs was ruim een half miljoen. Bij de onthulling in mei was er veel kritiek op de wagen over hoe die eruit zag en klonk. Maar de nieuwe eigenaar is er blijkbaar blij mee. Het weer van Weerplaza. Vanavond opklaringen en later wolken. Morgen eerst regen en daarna zon. Het wordt dan maximaal 22 graden.
1: Dit is Joe met Chantal Hutten.
2: En met America. A horse with no name komt eraan. En ook Eternal. I wanna be the only one. Maar eerst Tina Turner en Private Dancer. Joe!

Wanna Be The Only One bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s of 90s. Maakt eigenlijk niet uit wat je aan het doen bent. Je keuze is sowieso echt heel erg goed geweest door Joe aan te zetten. Want geloof me, je dag wordt een stuk beter. Kate Bush, Running Up That Hill, komt eraan. Ook Frankie Goes to Hollywood en Relax. Maar eerst, Yazoo.

0: even. En dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
3: Maar wat?
2: Dat hoor je morgen.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmilk, the moo you can't resist.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Hey, Remo! Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
18: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
21: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
20: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst?
1: Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
25: Dit is Joe met Chantal Hutten.
26: En met Dolly Parton, Jolene hoor je ook Madonna, Who's That Girl? Maar eerst Frankie Goes to Hollywood en relax.

Who's That Girl bij Joe. Ben je er alweer klaar voor? De top 40 nummer 1 is. Ja, ik hoop het wel, want het zit er alweer aan te komen. Het gaat richting de 5 uur. Betekent dat je tot 7 uur hoort. Guido met de top 40 nummer 1 hits. En dan om 7 uur 70's at 7. Om 8 uur een uur lang 80's. Om 8 uur, dus een 80's at 8. En om 9 uur dan 90's at 9. Heel erg veel plezier, geniet ervan. Ik heb nog Toto.

0: bnn.com/zakelijk.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey. Oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
0: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu houden, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
8: Aldi.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: nu.nl nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. In Best in Brabant hebben twee jongens van 10 en 11 een grote partij rookgranaten gevonden. Die lagen in een bos en hadden ze in een tas meegenomen naar huis. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaten opgehaald. Ook is er nog onderzoek gedaan bij de vindplaats in het bos. In Rotterdam-West is op straat meerdere keren geschoten. Niemand raakte gewond. Later werd op de A4 bij Nieuw-Vennep een verdachte opgepakt. Het is een Rotterdammer van 26. Waarom er is geschoten is niet bekend. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Twee doden bij een natuurbrand in Griekenland. Het vuur woedt op het eiland Salamina bij Athene. Daar zitten ook een paar populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft moeite het vuur te bestrijden door de harde wind. Feyenoord heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gelijk gespeeld. Tegen Go Ahead Eagles werd het 2-2. De commentatoren bij regiozender Rijnmond vinden daar wat van.
2: Feyenoord levert een wanprestatie tegen Go Ahead Eagles. Door 2-0 voor te staan. Het had wel 3-4-0 moeten staan voor Feyenoord.
1: FC Twente boekte thuis tegen PEC Zwolle de eerste zege van het seizoen. Het werd 3-1. Een kwartiertje geleden is de wedstrijd Ajax-Heerenveen begonnen. Het weer van Weerplaza. Vanavond opklaringen en later wolken. Morgen eerst regen en daarna zon. Het wordt dan maximaal 22 graden.
0: Dit is Joe, top 40, nummer 1 hits. Guido Kuijn.
3: Ja, goedemiddag tot 7 uur vanavond. Alleen maar nummer 1 hits van Lionel Richie. Zo ook Celine Dion, direct naar

0: soms een beetje eigenwijs zijn. Het is helemaal niet zo erg. De regisseur van Titanic wilde eigenlijk helemaal geen zang in de titelsong van de film. Maar componist James Horner deed het stiekem toch. Maakte een demo met Celine Dion en de regisseur was om. Gelukkig maar, want het werd een dikke nummer 1 hit.
1: Dit is Joe, top 40, nummer 1 hit.
0: Yo, de Celine Dion, My Heart Will Go On bij Joe. In top 40, nummer 1 hit. Iedere zondag tussen 5 en 7 alleen maar liedjes die op nummer 1 hebben gestaan in de Nederlandse top 40. Ik ben Guido, goedemiddag. En ik heb zo de Rolling Stones voor je met Brown Sugar. Maar eerst de man die met de zin kwam. Tomboli de set de moya e jumbo jumbo. Ja, het lijkt wel Afrikaans, maar het is eigenlijk complete onzin. Verzonnen door de man zelf, Lionel Richie. Hij wilde namelijk iets in een vreemde taal in zijn liedje. Maar had geen tijd of geen zin om een vertaler te zoeken. En Google Translate bestond natuurlijk nog niet. Dus ja, dan verzie je het zelf maar. En dan komt er nog mee weg ook. 4 weken lang bovenaan in de top 40 in 1983. Lionel Richie, All Night Long.

Rolling Stones, Brown Sugar bij Joe in top 40 nummer 1 hit. Met zometeen een Nederlandse meidengroep die zo groot was dat ze niet alleen posters hadden, maar ook een eigen tv-serie en poppen van zichzelf in de winkel. En het gekke is, die zesde en beroemdste Dolly Dot wilde in eerste instantie helemaal niet meedoen. Angela Groothuis, die werd gevraagd als liedzangeres, zei nee en gaf alleen de tip: bel Ria Briefies maar even. Nou, hebben ze gedaan. En Angela die ging voor de gezelligheid mee naar de eerste kennismaking. En ja, je raadt het al, het was veel te leuk. En dat verhaal ga je vanaf april 2027 gewoon in het theater zien. Want er komt een Dolly Dots musical. Met 6 jonge actrices die de meiden spelen. En elke avond staat er ook een echte Dolly Dot op het podium. Is dat denk ik wel een beetje loterij die je krijgt. Je hoort ze zo, Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Na Adventures of Stevie V, Dirty Cash.

0: Op 40 nummer 1 hit. Met tot 7 uur vanavond alleen maar liedjes die op nummer 1 hebben gestaan in de Nederlandse top 40 in de 70s, 80s en 90s. En straks Queen, Radio Gaga, ook Cher komt eraan met Believe. Net als Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
15: Aldi, de spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
16: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: In top 40 nummer 1 hits met nummer 1 hits van Queen. Ook Cher komt eraan. Eerst Fleetwood Mac. Dit is Go Your Own Way.

1983, twee weken lang op nummer 1 in de Nederlands top 40. Jazz and the Plastic Population. The only way is up bij Joe in top 40 nummer 1 hits. Met zo nog Queen, Radio Gaga. Na een liedje met een van de bekendste geluidseffecten ooit. En dat was mede door Cher zelf. Terwijl ze niet eens wist dat het gemaakt werd. Ja, dat is een moeilijk verhaal. Want Cher die had een nummer opgenomen. En de producer dacht, weet je wat, ik ga er een beetje mee klooien. En hij was er ook zenuwachtig over om het te laten horen aan Cher. Want ja, misschien vindt ze het wel niks. Nou, ze vond het prima. Sterker nog, toen de platenmaatschappij later vroeg van... joh, kan dat rare effect eruit? Ze zei, over mijn lijk. En een hit was geboren. Cher bij Joe. Dit is Believe.

Planet van Blondie, Denis komt eraan. Maar eerst de net geen nummer 1 hit. Een nummer 2 uit de Nederlandse top 40. En dat komt door George Michael. Want dit liedje, Careless Whisper, stond op nummer 1. Terwijl Sheila E. net haar grote hit uit had. En ze kwam er gewoon niet doorheen. Maar alsnog mag ze in haar handjes knijpen dat ze hem überhaupt heeft gehad. Want dit liedje was eigenlijk eerst door Prince geschreven. Had er andere plannen mee, maar gaf hem uiteindelijk aan Sheila E. die haar eerste doorbraken mee beleefde. The Glamorous Life in top 40 nummer 1 hits bij Joe.

Joe, top 40, nummer 1 hit. Tot 7 uur vanavond, alleen maar de crème de la crème van de Nederlandse top 40 uit de 70s, 80s en 90s. Met zoveel Collins, ook de Spice Girls. En, nou, probeer maar te herkennen. Van welke nummer 1 hit is dit een cover?

0: Dat mag in de app van Joe, het origineel. Hoor je zo.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek, 25% gratis.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja. Au.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Dit is jou.
18: Het nieuws van 6 uur.
19: Goedenavond. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door 2 natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen.

0: plaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen één grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe, top 40, nummer 1 hit. Guido Kuijn.
2: En wat voor een nummer 1 hit. Zometeen Soul to Soul, Back to Life. Ook de Spice Girls met Wannabe naar Phil Collins en Philip Bailey. Ja!

0: Nederlands top 40 in 1989. Soul to Soul en Back to Life bij Joe.
1: Top 40, nummer 1 hit.
0: Goedenavond, ik ben Guido. En tot 7 uur vanavond alleen maar nummer 1 hits uit de Nederlands top 40. Hier op Joe. Met Son of Scorpions, Wind of Change. Maar eerst ben ik je nog wat verschuldigd. Namelijk het antwoord op de vraag die ik je net stelde. Iets voor zessen. Ik heb een cover laten horen van een bekende nummer 1 hit uit de top 40. En aan jou de vraag, welk liedje is het origineel? Ik vond het wel een hele leuke cover, want hij wordt gespeeld door een mariachi-band.

vrolijke versie, hè? En wel herkenbaar, want de app van Joe die stroomde vol met berichten van onder andere Hans, Iris, Michelle, Marianne, Timon. Allemaal wisten ze het verjaardagsliedje te herkennen. Want gisteren is dit liedje 50 jaar oud geworden. Gefeliciteerd aan ABBA en

het iconische Wind of Change van Scorpions bij Joe in top 40, nummer 1 hit. En ken je dat? Dat je soms even snel iets schetst en dat je denkt, nou weet je wat, ik pas het later nog wel aan. Nou, ik zou zeggen, neem je schetsen serieus, want je kunt er zomaar iets groots mee bereiken. Is Lisa Stansfield namelijk ook gelukt, want in het refrein van dit liedje schreef ze ja, ja, ja als opvulling van zet er zo wat anders neer. Maar hoe hard ze ook zocht, er kwam niks beters. En ook het begin van het nummer is een beetje geïmproviseerd, want ze dacht, ja, weet je wat, ik zet even een Barry White-achtige stem op. Maar het werkte ook nog. 4 weken lang stond ze op nummer 1, Lisa Stansfield, All Around the World.

0: All Around the World bij Joe in top 40 nummer 1 hits. Waar we zo verder gaan met Snap, The Power. Ook Bee Gees, Staying Alive komt eraan. Net als Simple Minds en Belfast Child.
1: Nog heel even en dan zijn ze er weer.
2: Honey, I'm home.
1: Koen en Sander.
3: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
4: Maar wat?
3: Dat hoor je morgen.
1: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
5: De Koen en Sander Show.
6: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
8: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
9: Müllermilk, the moo you can't resist. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is Joe met Guido Kuyn.

Eigenlijk was dit een hele langzame ballad. Maar in de studio kwamen er toch drumcomputers tevoorschijn. En dat is niet onverdienstelijk, want Pat Benatar scoorde een dikke nummer 1 hit met Love is a Battlefield in 1984. Je bent bij Joe top 40 nummer 1 hit met zo'n Cheap Trick. Na een liedje dat een klein duwtje in de rug heeft gehad door Teenage Mutant Ninja Turtles en Listerine. Ja, in 1985 kwam het oorspronkelijk uit. Toen was het wereldwijd niet een hele grote hit. Maar in 1993 werd het gebruikt in de film Teenage Mutant Ninja Turtles 3... en ook nog eens in een mondwaterreclame. Toen pas werd het wereldwijd bekend, maar in 1985 stonden ze in Nederland al op 1. Het is Baltimora.

0: En tot zover. Joe Top 40 nummer 1. Het is iedere zondag tussen 5 en 7 alleen maar nummer 1's uit de 70s, 80s en 90s. En zometeen hier 70s at 7 met The Beatles, Elton John en ook Foreigner, Cold as Ice.
1: Zometeen vanaf 7 uur bij Joe. 70s at 7. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70. Good times, 70s at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. €1,29. Meenemen toch?
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis

0: een wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Dit is jouw. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
4: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Welkom bij de
0: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
13: Au. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Night Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur. Bij Joe.
1: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller-milk, the moo you can't resist.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: heel even. En dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
3: Maar wat?
2: Dat hoor je morgen.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for talent.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie.

0: RemonWaterontharders.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Dit is jouw. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlakbij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja. Weer eens.
4: Nou, tof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
7: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl. Welkom bij
6: de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Ruintje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
11: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: anders grijp je mis.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner
3: voor
2: Talent.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.

0: 10%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
0: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
0: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
0: Zenuwleier. Als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dit is het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meesten hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is het weekend van Joe.

0: 7. En dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
3: Maar wat?
2: Dat hoor je morgen.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe. De Koen en Sander Show.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Dit is Joe.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Dit is jouw...
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Goedenavond. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Mirtha van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaar Buiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu haal, hè. Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè. Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wauw.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Dit is
6: het nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om twee kleine dorpjes net over de grens die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. Twee Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5